0: Hallo, moreti tsarlo ka se sentjalo re na le kgwetlenya neiwa ya khaso ya rona ja ka itlantse re itse gore gone ka ha di tsalong tsa rona re na le mathata ona ya ditsela tsa letsano me ke le bogajalo go boela gape ka go wena motshulaganyo ya bašwa mo kgwetle ya ka setse ke boletse gore ke ka ha sekoleng se Mphethuto primary school bo ere wa go tshwere metshameko ya bone ya fundraising ya go kgobokanya madi jaaka tile ka re go nna le metshameko e le gore ke ya kgole ya dinao boletloa ke metshameko e tlang e tlabe e diragala go le metshameko e mongwe e le gore le one e ka re morago ga metshameko ya bana ba sekolo go bo go na le metshameko e le gore ke ya barutabana le batsadi jaanong ke bone ba tla ba digela letsatsi le dutseng jalo ka metshameko mme le gone itse ka le gone gore go na le metshameko e le gore ke ya volleyball le one e tlabe e diragala jalo gare ga metshameko e e tlabe ntse e diragala go na le phenyo e tlabe e ntse e tshwere di-price giving jaaka nna go tla nna le first price, second price le third price mo go tsa kgwele ya dinao netball ba re go tla nna le maemo a ntlha la bobedi hela mme mo go tsa batsadi le batitšhara metshameko ya teng e tlabe e na le maemo a ntlha la bobedi hela jaanong ke gone jaaka tla re se re lebile gore le gone maitsibo a gompieno a letsatsi le dikela go tla bo go nna le kgato ya mabontle jaanong mes namibia le tlo go tshwarela mo toropong ya gobabese mo kgaolo ya mafeke bontsi ba dikole ba tshwere ditiragalo tsone tse di dutseng jalo tsa mabontle ke hela gone gore ke sentse ke le mo shaka e tla re ke ya gobabese go sentse go na le metshameko go na le tiragalo tse dingwe le tsone tsa mabontle mo tsatsing la ka moso le tsatsi le latelela sontaga le one maitsibo a gompieno jalo go nna le dikhwaere ke go ba mo dinakong hela gone gore o le moreetsi o itse gore go tla bo go ntse go diragala jang ga utlwa gentse e tsena kgapetsa-kgapetsa ke gone go itsese moreetsi jalo ka ditiragalo tsa go nna jalo ditiragalo tsa dikolo sekolo jaaka venedupu sekolo jaaka motsumi dikolo jaaka dremopsis le gompieno jaaka re le Mphethuto ba tshwere metshameko e e farologaneng mme mo nakong ya gompieno ga ke itse ga gore a netwoke e letelela ke na le morutabana ka gano yo ke ka ratang go bua le ene jalo yo o tshwereng gore go tla bo go tshamekiwa jang mo tsatsing la gompieno mo go tsa rona tsa metshameko o tla ipolela hela le go dumedisa bareetsi goye medag kajenetsile go forstelle and anadan kan efrons let ge body line up as the features and wat respane speel no
1: medag allemaal wat konvenege wore I guess meneer Garisep van Bedudo Primary School
0: yeah
1: I guess sports organizer hier by the school so ons het so vangsgiver dinamiek so ons nou al die ouers wat kon vir my gehoor het dat hulle moet hier kan wees. Ons het vandag begin die van 8 uur van 7 uur af tot nou toe het ons van 7 uur af tot 1 uur het ons school gehad. Van die school af het ons begin met ons program.
0: Ja.
1: So ons het met soccer, netbal en volleybal begin. So ek sal begin die laatste ras, die voorstel, as ons praat van soccer, die spanne wat ons het, ons het eerstens het ons Nores, is in groep A, Touch and Go, FC is groep A also, dan het ons Zuma Sports Club, Don't Waste Time Sports Club, al die vier spanne ons created in groep A.
0: Yeah.
1: Groep B het ons Monadi Junior FC, Madiba FC, Stengwader FC en Bam Bam FC. Ons het vier spanne ook in groep C, groep B. Groep C het ons Hossi FC, Let Them Talk FC, Bokati FC en Stemba Kings FC. Het ons in groep C. So, nou wat nou bezig is Norris en Touch and Go FC. So, die mannetjes, als ons praat van die spanne, die mannetjes het voor een lesje of zo gedeeld. So, sommige mannetjes van graad 2, graad 1 tot en graad 7 het een span gemaakt. So, die mannetjes is gelijk verdeeld.
0: Dank je. Nou, die graad 2 en die graad 3, so, die ouderdom verschilt. Die kiezen ze ook zo in die vlak, die ouders ook net kennen. Is daar verschil van die jaren? Want ik zie die anders is groter dan die anders.
1: Ja, die Norris, als ons in die vlak kijk, die Norris, heeft die onderwijzers gevoel, kom ons vat maar net graad 2 mannetjes. Zo, nou in die vlak, die twee spannen is Ngores and Dutch and Go FC.
2: Mm.
1: So Dutch and Go has a Spanish mix. So you can see that is so Khodra Khamani is there.
2: Mm.
1: But now the Ngores is not Khadwe Manigis. But as I was telling you, can cake and can see is not null null. He'll probier noch. The Khadwe is probier noch in the middle. The Khadwe is Khadwe Manigis. He'll probier noch. So the telling is null null. So ons kan sê die speel hy balans.
2: Ja.
1: Hy balans alles die mannetjies, alles die liggaam, hoe klein alles, al probeer hulle hoe en hoe dit so dan.
2: Hmm.
1: En hulle probeer om daai 0-0 te kan hou vas.
0: Ja. Ja, maar soos jy nog gesê die elke span die speel baie goed. Is daar seker 'n favorite span tussen hulle twee wat jy kan
1: Ja, organizer is Danga Engineer favorite span head.
0: Ja.
1: Danga Engineer favorite. All these the span LA is my your favorite.
0: Yeah.
1: So I get done, I get no near favorite span here.
0: No, okay. Consiglio Moretti, che ha con Kawikukwela, misterioso re recariset, io lo che ne murlaganyo wa tsa metsameko e tsweletseng gore jana, ra re ule a netatsa sene ke se bua gore gona le metsameko ya kgwela dinao, gona le metsameko ya netball, gona le metsameko ya volleyball. E me consiglio ha o libile gone jana mo lebaleng go ditlhopha tse pedi jaaka lena a tlhalosa gore go na le Moros le Monate ke bone ba tsweletseng jalo ba bangwe ba bannyane thata gorao ba lebile ba tshameka le bone ba ba apereng bo green o tare ba bannyane go le ba bangwe ba touch and go jaanong ke sentse ke kwane ke ngongoregela dingwaga gore go la ga go kgatelelo mme reetse

0: Dank je, Ra.
1: Dank je. Ja. Hier wat. Ja, dan ga ik een keer zo ramba tomen. Nee, ons heren helemaal gaan elkaar jassen. Kees homa, kees homa. Die gaan ik wat goed die met is. Goed, dan maak ik gewoon hoor. Al die twee keer ik wat goed. Sumulula. Zet dat hier aan. Leer je hebben gewoon holo. Ja, het is even meer. Ik hoop wel een nummer. Toen ga ik niet. Gore re kopane hele batswana hele baretsi hele bagase gore he itsane coach ka o bua hela se se sengwe hela coach a tla brief ke dumela coach stopa sa go ketse se heng
0: dumela na ke na se tlopa he di ruta bana netball
1: okay ke ya no bana ha ba le ba kutane yana ba tsameka sentle lo ba ruta jang
0: e ba ruta la gore ha ba gola ba ba itse netball
1: okay e ba tsameka sentle
0: e ba tsameka sentle ke ya gore ba taboga ka dikurubo ga se ba itse sentle
1: e wa khere wa bona thank you coach le ho kolelle mo halle leng gore ke lone le bala gore me mathata ke gore gore ba sentse ba sokola ka dilonyana tse di tsengana tsa gore ga a tshwana go taboga ka kgwele a e tshwere tshwanetse a ba ile gore wa ema a burika a ba e kolopa ga ke re wa e tlhaloganye jaanong ke yone metshameko e le gore tantse e tsweletse itse gore gompieno ke kelo bebegela ka moso ke lo nnepe jaanong ba bagolwane ba tla ba le gone batsadi ba a goroga palo ya tlala ya radio ya radio radio ya radiwa palo di a goroga batsadi ba tla go bona ba sentse ba tla bona jalo tiragalo tse ke go kela maisibua tse di tlabe di diragala gamphe thuto jaanong ya mena ko e hedile gore a re ke boela bentuku go tswa ka ga tšhaka benher ke omphemetse masake bye